0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

zonder schroom. Want heel mijn hart, dat bekent je graag, dat ik elke nacht van je droom.

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

1, 2, 3, 4.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

geen geheim. Achter deuren om hoeken blijf ik nog naar je zoeken. Zo vaak heb ik je ergens herkend. Jij die ver van me

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
2: This is a humanitarian issue. And I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
1: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
3: We made the game went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Tiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Tiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
4: Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
2: This is a humanitarian issue. I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
1: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen weken weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
3: We made the game went to our side. Because you're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Philip Wallach Blondheim. Maar dat zegt u waarschijnlijk helemaal niks. Zijn echte naam, of dat is zijn echte naam, maar zijn artiestennaam is natuurlijk Scott McKenzie. En dit was zijn allergrootste hit die hij heeft uitgebracht. En dat was uiteraard die welbekende San Francisco. Zo, we zijn er helemaal klaar voor. Het is zondagmorgen. Het is 9 uur voorbij, 6 minuten na 9 uur. We zijn weer vertrokken voor Halloweekend. De astronomische herfst die begint pas op 23 september. Maar ik ben deze morgen heel even buiten geweest. En het lijkt wel of dat de herfst vandaag is begonnen. Motregen, wat wind. Het voelt allemaal een beetje frisjes aan. Ik ga even naar mijn linkerzijde. Goedemorgen Gerda.
1: Goedemorgen Ruud, goedemorgen iedereen.
0: Ja, we zijn er weer, hè?
1: Motregen, ik vind dat al iets meer is als motregen, hoor.
0: Is het, ja, maar het voelt aan als motregen.
1: Ja, ja, het voelt aan, maar het maakt goed nat.
0: Inderdaad. Zeg, Gerda, we zijn er weer tot en met 12 uur. Hallo weekend hier, dus dat wil zeggen, we zijn er weer helemaal klaar voor de luisteraars van Radio Nova.
1: Ja, inderdaad, we zijn klaar en wij hebben graag dat u ons berichtje stuurt of eens belt in verband met... Ja, aangevraagde plaatjes en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, inderdaad. We hebben het heel graag. Hè, dat ja, er heel veel verzoeken op ons afkomt. Ik heb hier wel een berg muziek klaargezet. Maar wij vinden het toch altijd fijn omdat we muziek mogen draaien. Datgene dat de luisteraar echt leuk vindt.
1: Ja, inderdaad. En ja, ik zou zeggen, doe mij maar eens weten. Hè. Dus,
0: ja, en vertel
1: stuur,
0: maar eens even.
1: Stuur maar binnen. Via onze Facebookpagina kan dat. Het kan ook via onze website www.radionova.be. Het kan via de Radio Nova app en het kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Gerda, ik stel voor dat je vlug naar de telefoon gaat, want hij gaat al, de telefoon. Dus dat gaan we straks allemaal even beluisteren. Eerst gaan we natuurlijk lekkere muziek draaien. We gaan jullie wakker maken. We wensen jullie allemaal een hele goede morgen.

0: thuis.
1: Ja, het is hola, hola, hola, hola. Dat moeten we nog heel even stilzetten. Er begon hier al een muziekje te spelen. Dat is niet de bedoeling. In ieder geval, dit was Monique Smit. Inderdaad, de zus van met haar allernieuwste plaat. En het nummer dat heette Niet naar huis. We gaan naar de telefoon. Goedemorgen, Karin.
2: Goedemorgen, Ruud.
1: En hoe gaat het ermee, Karin?
2: Oh, goed. De regen, dat valt tegen. Want gisteren, ja, dan was het nog goed weer in Rodos. En als we in België toekwamen, ja, dan had ze toch een festje nodig.
1: Ja, inderdaad. Jullie zijn op Rodos geweest. We hebben daar heel wat foto's van mogen zien. Waarvoor dank natuurlijk, Karin. Hoe is het geweest, hè?
2: Oh, heel goed, heel goed. We hebben juist ene keer op de morgen, dan was heel veel regen.
1: Ja.
2: Want dan zaten wij in een café iets te drinken. We hebben daar 2 uur gezeten voordat het begonnen wat lichtjes te regenen.
1: Dat zal de cafébaas niet erg hebben gevonden dat jullie heel even bleven zitten, hè?
2: Nee, maar zij moest wel water uit haar café.
1: Ja, we zagen het allemaal gebeuren via de sociale media, Karin. Zeg, Karin, vertel het eens. Jij belt naar de studio, jij wil een plaat laten draaien voor iemand.
2: Ja, ik ga die plaat laten draaien van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Een toepasselijke, inderdaad. En vertel maar, voor wie mag dat allemaal zijn?
2: Dat is voor mijn man Jurgen. Ook voor mijn 2 zonen Bart en Stijn. Ook voor Rufin en Martin. En ook voor Godlief en Pierre. En ook voor het hele Radio Nova team.
1: Oké, dankjewel. Zal het dat zijn, Karin?
2: Dat zal zij, ja.
1: Zeg, maak een fijne dag van samen daar met Jurgen. Blijf lekker wat luisteren naar de radio. Het komt allemaal in orde. We gaan jouw plaat draaien hier op de radio.
2: Ja, dank u.
1: Dank u wel, Karin. En tot de volgende keer, hè.
2: Tot de volgende.
1: Ja, dag, Karin. Ja.

Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur. There she was, just

0: Ja, ja, inderdaad. Do Why Diddy Diddy. Dat was inderdaad Manfred Mann. Een band dat later in de jaren 70 nog Manfred Mann's Earth Band werd. Met onder andere een hit zoals Davis on the Road Again. Allemaal hele fijne muziek hier op de zondagmorgen. We draaien hier bij Radio Nova de allerleukste klassiekers. We mengen dat af met Nederlandstalige muziek. Heb je trouwens behoefte om mee te kijken in onze studio? Dat kan via onze website radionova.be. Even doorklikken naar de videostream. Gerda, verzoeken. Vertel maar.
1: Ik heb een verzoekje binnengekregen van Marleen Koppes. Goedemorgen Gerda en Ruud. Graag een plaatje van Jan Smit met Tranquilo. En dat voor alle eenzame en zieke mensen. En voor mijn liefste schat Theo en zoon Andy. En voor het ganse Radio Nova team. Een dikke knuffel dus van Marleen Koppes.
0: Inderdaad, dankjewel Marleen voor jouw verzoekje. We gaan hem draaien.

0: Ja, even terug naar de zomer van 2026. Toen vierde hij 30 jaar carrière met redelijk wat openluchtconcerten daar in het prachtige Volendam. Hij bracht uiteraard toen ook dit nummer. Dat was Tranquilo. Dat was inderdaad Jan Smit hier op de radio. Heel even kijken hoor. Ik moet hier heel even een klein muziekje starten en dan ga ik naar de telefoon. Goedemorgen, Nora.
1: Goedemorgen, Rut en Garda. Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Goed.
0: Met de stem iets minder precies.
1: Wij vertrekken morgen naar Malaga.
0: Hola. Nu nog op vakantie?
1: Hallo.
0: Ja, Nora?
1: Hallo.
0: Nora? Nora is weg. Nora is vertrokken. Wij hadden wel verbinding met Nora, maar we gaan dat gewoon eventjes regelen. Gerda gaat Nora even terugbellen. Intussen tijd gaan wij gewoon nog heel eventjes een andere plaat draaien. Wat, ik zou misschien heel even iets anders doen. We hebben hier ook nog reclame klaarstaan dat we toch heel vlug moeten draaien. Dus dat komt er nu aan. En we gaan Nora terug opzoeken, opbellen en dan komt het allemaal wel in orde.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.
6: Hallo weekend.
0: We gaan eens kijken of dat dan nog lukt met Nora. Nora, goedemorgen.
1: Goedemorgen Rut, goedemorgen Gerda.
0: Gewoon stil blijven staan waar dat je staat. Hè. Nora.
1: Ik ga blijven zitten.
0: Niet bewegen en dan gaat het volgens mij allemaal wel in orde komen. Nee. Zeg Nora, vertel het eens. Hè. Hoe is het ermee? Hè? Want jij was aan het vertellen dat je morgen nog op vakantie vertrekt.
1: Ja. Samen met de nierdialyse, met de dokters, verpleegsters, met mijn mama.
0: Aha.
1: En ik ga mee als mantelzorg naar Malaga.
0: Malaga?
1: Malaga. Het is daar momenteel 30 graden.
0: Hola, dat wordt zweten. In ieder geval, het zal er beter zijn dan hier. Want als ik hier naar buiten kijk, de regen begint steeds harder uit de lucht te vallen. Dus jullie gaan daarvan genieten. Ik ben er heel zeker van. Hè?
1: Ik heb het heel hard nodig.
0: Oké, gewoon eventjes uitrusten.
1: Rust komen, ja.
0: Ja, voilà.
1: En heel speciaal ook voor mijn mama.
0: Ja.
1: Dat het hele tijd geleden is dat ze samen op vakantie gaat met collega's, allemaal mensen van de nierdialyse.
0: Oké, en gaat dat het vliegtuig in of gaan jullie met de bus?
1: Nee, het vliegtuig.
0: Het vliegtuig, oké. Ja. Dan ben je er lekker snel. Hè. Een uurtje of 2,5, 3 vliegen.
1: 3 uur vliegen, ja. We vertrekken maandagnacht eigenlijk. En we gaan met de bus naar Oostende. Mm-hmm. Allemaal met de nierpatiënten. En daar stijgen we op om 6 uur in de morgen.
0: Dat is eigenlijk heel goed, Nora, Oostende. Want in Brussel, daar is het altijd zo druk. En Oostende is wat kleinschaliger wat vliegveld betreft. En daar is het wat aangenamer.
1: Dat weet ik niet. Dat is de eerste keer dat ik daar...
0: Ja, je zal het zien. Ik ben er een paar weken geleden nog langs gereden. Het is daar allemaal veel rustiger.
1: Mensen waarschijnlijk. Voilà. Voor die oudere mensen.
0: Voilà, die toestanden daar in Brussel en dat is allemaal druk en dergelijke. Oostende zal veel beter zijn, je zal het merken. Zeg Nora, vertel het eens, hè. Wat kunnen wij voor jou doen?
1: Ja, graag een plaatje dus voor mijn mama, mijn zoon en mijn schoondochter. Ook voor Hans, mijn familie en alle mensen die ik ken. Ook voor jullie, Ruud en Gerda.
0: Dank u wel.
1: Voor Jan Bakker en Anja, DJ Stef en Carla. De grote baas met zijn vrouw.
0: Rudy en Tanja, die zijn sinds...
1: Rudy,
0: normaal gezien zijn die naar de radio aan het luisteren, dus die zijn terug.
1: Allee. En dan ook nog heel speciaal voor Martin en Refin.
0: Mm-hmm.
1: Ook voor Monique. En alle mensen die ik ken en die ik vergeten ben.
0: Voilà.
1: En voor iedereen een fijne zondag toegewenst. En hopelijk dat morgen beter weer is.
0: Ja.
1: Dat is vandaag is niet te doen.
0: Nee, vandaag is het niet fijn. Weet je wat, Nora? Maar er komt wel beterschap aan. Einde van de week. Ja, jij gaat er niks van merken. Want jij zit in Malaga met lekkere 30 graden. Maar hier wordt het ook allemaal ietsje beter. Dus,
1: ja, maar ik heb het gehoord dat hier ook iets gaat zijn rond de 20, 22 graden.
0: Ja.
1: Dat valt goed mee.
0: Het wordt nog tof van de week. Zeg, Nora, dankjewel om te bellen. We wensen jou een fijne vakantie. Ook voor jouw mama. En geniet ervan. En jij vroeg in plaats van ABBA, hè? Take a Chance on Me gaan we draaien. Is dat goed?
1: Ja. Ja. Oké. Fijne zondag.
0: Oké, dag Nora. Tot ziens, hè.
1: Dank je.

0: Ja, aangevraagd door Nora. Nora die morgen gaat genieten van een heerlijke vakantie samen met mama Irene. Vertrekken ze richting Malaga. Dat was Take a Chance on Me. Zij vroeg aan een plaat van ABBA. Ik mocht hem zelf kiezen. Dus ik koos uiteindelijk eens voor deze. Gerda, het is weer aan jou.
1: Ja, ik kreeg een brief binnen van Chris en Sonja. En zij schrijven een goeiemorgen Gerda en Ruud. Graag had ik een verzoekje willen vragen. Eentje uit de oude doos. The Real Thing and You Bring Me... You to me are everything.
0: Inderdaad, you to me are everything.
1: Dat is een rare zin wel, hè?
0: Ja, maar het is wel... jij bent alles, zeg je dat niet? Zeg je dat niet goed?
1: You to me are everything. Ja, jij bent voor mij alles.
0: We gaan hem toch draaien.

0: Ja, ja, wat een geweld, hè. We willen jullie natuurlijk uit je bed krijgen hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Een nieuwe single voor René Schuurmans. En het nummer dat heette uiteraard Perfecto. Dat hadden we wel in de gaten. Gerla, het is weer aan jou, want er zijn nog wat verzoekplaten binnengekomen.
1: Ja, inderdaad. Chris uit Tongerlo of de Assepoes. Die stuurde graag Singing in the Rain van Sheila en de Black Devotion. Als ik dat maar goed schrijf, zegt hij, maar voor ons geneert dat niet.
0: We vinden dat wel.
1: Als we een beetje kunnen uit opmaken, is dat ook al oké. Voor iedereen en natuurlijk ook voor Rudy en Tanja, die ergens in de zon liggen.
0: Nee. Ze zitten ook in de regen.
1: Ja, ja. Als ze nog op vakantie zijn, zegt hij, nee. Ze zijn thuis. Dus ze kunnen meegenieten van de regen, Chris. Dus groetjes uit een zeer nat Tongerlo.
0: Inderdaad, dat is hier niet anders. Ik heb hier Singing in the Rain gevonden van Sheila. Ik hoop dat het die plaat is, want hij begint een beetje anders dan dat ik eigenlijk verwacht had. Dus,
1: ja, het is te traag volgens mij.
0: Het zal wel komen. Het zal wel goed komen. Het is alleen een andere intro. Hey, goedemorgen allemaal. Verzoekplaten in gedachten 0416

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Ken je ze nog, Gerda? Deze mannen met die blauwe pakjes aan en die heupenbewegingen.
1: Allemaal
0: hetzelfde op het podium. De mannen van Racy, ze zongen heel lang geleden al die welbekende Lay Your Love on Me. Ja, Gerda, toch heel even voor vanavond. We mogen het niet vergeten, vanavond 20:30, Remco Evenepoel, het wereldkampioenschap tijdrijden.
1: Ja, ik hoop dat het daar niet regent, want ik denk niet dat Remco ook op regen zat te wachten.
0: Ik heb hier net nog een vervelend berichtje gevonden. Hij is een beetje irritant, want hij heeft maar 2 uur de tijd gekregen om de parcours te verkennen.
1: Ja, maar hij moet niet irritant doen. Dat geldt voor iedereen.
0: Daar was hij helemaal niet zo blij mee. In ieder geval, hij rijdt vanavond om 20:30. Dat is laat, hè?
1: Mm-hmm.
0: Nou, wij moeten naar de verraders kijken. Hey Gerda, vertel eens. We hebben nog verzoekplaten.
1: Ja, we hebben een berichtje binnengekregen van Dominique. En hij schrijft: goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje van Yves Berensen, Zeilen op de wind. En dat voor mijn lieve man Aline, alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova. En dat komt van Dominique.
0: Dominique, ik ben gaan zoeken. Ik weet het niet of dat er al op single of iets dergelijks uitgebracht is. Dat weet ik niet, maar ik heb wel de live versie gevonden in het theater.

thuis beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel, toen werd het minder. En toen je dacht, ik ben een rups, bleek je een vlinder. Toen je dacht, had je iets won, had je verloren. En toen je dacht, nu ga ik dood, werd je gevoel.

0: Ja, deze beste man die bezocht de afgelopen zomer het theater. Daar werden hele leuke liedjes opgenomen. En dat nummer dat draaiden we hier op de radio. Zeilen op de wind en dat allemaal aangevraagd. Dat door Dominique. Gerda, het is weer aan jou, want we hebben nog meer bezoekplaten.
1: Ja, we kregen een berichtje binnen van Patrick van Liedekerke. En hij schrijft, hallo Ruud en Gerda. Zou het mogelijk zijn Sierra Madre del Sur van Semino Rossi te draaien? En dit voor iedereen die naar Radio Nova luistert en voor alle medewerkers van Radio Nova.

0: Ja, Gerda, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Het wordt inderdaad door redelijk wat artiesten gezongen. Ja. Onder andere Jovalli. Wat hadden we nog? Christophe. Er zijn er nog zoveel, hè? Sierra Madre del Sur hier. En dat werd allemaal aangevraagd door... Wie was het weer? Gerda, weet je het nog toevallig? Heb je het opgeschreven?
1: Door Patrick van Liedekerke.
0: Patrick van Liedekerke. Het werd gezongen door Simino Rossi. Gerda, komt al een einde aan het eerste gedeelte.
1: Ja, inderdaad.
0: We gaan al langzaam richting 10 uur. We hebben al lekker veel bezoeken gehad. Je hebt er nog niet van gezweet. Nee. Dus het mag eigenlijk wel iets meer zijn, hè?
1: Mooi, ja. Laat maar komen, zou ik zeggen.
0: Vertel nog vlug even dat de mensen hun platen kunnen aanvragen voor straks in deel 2, hè?
1: Ah ja, de platen kunnen aangevraagd worden dus via onze Facebookpagina, via onze website www.radionova.be, via onze Radio Nova app en natuurlijk ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Inderdaad, Gerda, we kunnen er nog net eentje draaien hier in dit eerste gedeelte. Dus vertel maar eens.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Molly en zij schrijft: Goedemorgen Gerda en Ruud. Je mag een plaatje spelen en jullie mogen zelf kiezen. En dat voor jullie, voor Stonzi, voor Stef, voor Jacqueline, voor zus Marijke, voor Ronnie en voor al de luisteraars en het hele Radio Nova-team.
0: Inderdaad. Dus gaat de bel?
1: Ja, ja.
0: De bel is aan het gaan. Dat wil zeggen dat er weer een verzoeknummer binnenkomt. Dus die bel van Gerda, die mag de komende uren nog heel vaak klinken hier op de radio. Molly, helemaal speciaal voor jou heb ik gekozen voor deze van Frans Bauer. Woonwagenmama. En dat allemaal tot aan het nieuws van 10 uur. Straks na 10 uur gaan we uiteraard verder. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Nova via radionova.be of jouw internetradio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
2: This is a humanitarian issue. And I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
1: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen weken weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
3: We made the game went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, ja, dat komt allemaal uit de film, hè. De filmquiz, dat was inderdaad Frankie Valli. We zijn, even kijken, 6 minuten na de klok van 10 uur op de zondagmorgen hier. Ja, ik zet er maar even een zomers geluidje op, want de zomer is hier op dit moment...
1: Ver te zoeken.
0: En als jullie goed naar het nieuws hebben geluisterd, naar het einde van de week gaan we weer naar de 25 graden, dus...
1: Als het ondertussen natuurlijk niet verandert.
0: Want we gaan ons terrasje nog even laten buiten staan. En dan kunnen we daar toch nog misschien een klein beetje van genieten. Hè?
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Gerda, we hebben nog enkele verzoekplaten die we zo meteen gaan draaien. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer van dat nodig. Vertel nog maar heel even de mensen die nog een plaat willen aanvragen. Hoe dat
1: ja,
0: dan?
1: Oh. Ja, die kunnen dat via onze Facebookpagina. Die kunnen dat via de website van Radio Nova, dus www.radionova.be. Die kunnen dat via de Radio Nova app, die trouwens gratis te downloaden is.
0: Ja.
1: En ze kunnen dat ook via onze telefoon 0469-1883-60.
0: Inderdaad, en onze volgende verzoek.
1: Ja, dat komt van Christian Doekers. Zij zegt graag een plaatje van de Cats, Let's Dance. En dat voor jullie team. Ook voor al mijn vrienden, ook voor mijn zus Ingrid en Ronnie, maar ook Jeffke niet vergeten.
0: Oké, let's dance. We gaan dansen op de radio. Goedemorgen allemaal. Christian Doekers, een geweldige keuze van een plaat. We trekken naar Nederland, we gaan naar Volendam. Piet Veerman en zijn mannen, The Cats. En dit is Let's Dance.

0: Fijne keuze van Christian Doekers hier op de radio. Ze liet die plaat draaien voor heel wat mensen. De prachtige van de Cats. En het wel met Let's Dance. Wel, ik zou eerlijk voorstellen, wel meer van dit. We kunnen nog wel meer van dat gebruiken. Dus heb jij iets in gedachten? Laat het ons nog vlug even weten. We gaan naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Ruud. Het is Martin.
0: Dag Martin, hoe gaat het mee?
1: Boah, redelijk, ja.
0: Redelijk. Gewoon een beetje een rustige zondag.
1: Ja, op gemakken, hè.
0: Ga er vanavond naar de koers kijken?
1: Nuenlijk.
0: Hè?
1: Mijn man, ja. Ik niet.
0: Jij niet? Houd er niet van de koers, Martin?
1: Nee.
0: Ruffin wel?
1: Geen koers en geen voetbal.
0: Geen koers? Ja, ik weet het niet wat het is, maar dat is bij ons eigenlijk... Vroeger moest ik daar ook allemaal niet zo van weten, van dat wielrennen, dat veldrijden en dit en dat. Maar de laatste jaren zijn wij hier met z'n tweetjes toch wel... Ja, wij hebben ook wel de microben van de koers te pakken, dus...
1: Vroeger, ja, als dingen Sven IJssen reed.
0: Ja, dat was plezant, hè.
1: Ze hadden me geen enkel dingen de zondag overgeslagen en men als ze moest rijden. Want hij wordt niet meer bij.
0: Ja, ja. Nee, niet meer.
1: En zijn zoon is niet zo sterk.
0: Zeg, Martin, vertel het eens. Hè. Wat kunnen we voor je doen?
1: Een plaatje van Bart Kuil.
0: Ja.
1: Zanzibar.
0: De Zanzibar. Hij staat klaar. En voor wie mogen dat allemaal draaien?
1: En wel, ik ga kort en bondig zeggen. Hè. Iedereen dat kent, dat naar Radio Nova luistert. Heel Radio Nova team.
0: Dank u wel.
1: En iedereen dat ik vergeten ben.
0: Oké, goed. Dat is kort en bondig. Dat hebben wij graag. Lekker vug. Dan kunnen we heel veel platen draaien.
1: Juist.
0: Inderdaad. Zeg, de Ruffin, die gaan we straks nog horen.
1: Ja.
0: Oké, goed zo. Hey, maak er nog wat tofs van daar, hè.
1: Ja.
0: Dankjewel, Martin. Tot de volgende, hè.

0: Ja, de zomer een beetje op de radio op deze druilerige zondagmorgen. Dus lekker blinden blijven, lekker wat genieten van de muziek van Radio Nova. En dat kan natuurlijk in Hallo Weekend nog tot en met 12 uur. Een programma dat volledig in het teken staat van de luisteraar. Gerda, ik heb hier gisteren nog een opmerkelijk bericht gelezen. We zijn bijna het einde van september en er zijn al mensen die beginnen met hun kerstboom te zetten.
1: Ja. Sorry, maar dat vind ik erover hoor.
0: Er zijn mensen die al echt beginnen van... Wij hebben alle spulletjes al van de zolder afgehaald. Wij beginnen aan onze kerstboom. Inderdaad, allemaal nog wat vroeg. Hè? Maar ik vond het wel grappig om te lezen. Om te zien dat die mensen met hun dingetjes bezig zijn. Ja, er zijn mensen die het nou eenmaal heel vroeg willen versieren. Het zorgt voor sfeer in huis, zeggen ze.
1: Okay? Ja, maar op den duur is de sfeer ook een beetje weg, vind ik dan. Maar ja, dan ben je... ik zet hem graag.
0: Dan ben je,
1: ik ben hem niet graag op, dus ik zou hem eigenlijk het hele jaar moeten laten staan.
0: Ja, maar er zijn mensen die vinden dat heel plezant. En dan ben je hem tegen kerstmis al beu, denk ik dan. Toch?
1: Ja, dat zal dan waarschijnlijk toch geen een echte zijn. Want
0: eerst
1: al zijn pluimen al verloren hebben tegen.
0: Oké. Zeg Gerda, vertel eens. We moeten nog een echte klassieker draaien. Een echte Vlaamse klassieker gaan draaien.
1: Een echte Vlaamse klassieker. En dat is voor Edi uit Gaverland. Die schrijft, ik zou graag Je veux de l'amour van Raymond van het Groenewoud aanvragen. Lekker eigenzinnig, met goesting en een vleugje zotheid. Ideaal om zo'n donkere regendag wat leven in te blazen.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Je zat al helemaal klaar, Gerda.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Hoofdtelefoontje op en al. Je kunt het allemaal live meebeleven via onze website. Even doorklikken naar de videostream. En dan kijken jullie mee hier in de studio op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Dat was uiteraard een van de allergrootste Duitse klassiekers van Marianne Rosenberg. En Ich bin wie du. Gerda, we hebben een verzoekje dat we nog moeten draaien.
1: Ja, inderdaad. Anja de Sager die stuurde een verzoekje binnen. Ze vraagt een plaat aan voor alle jarigen deze week en ook voor iedereen die luistert. En ook voor alle zieke en eenzame mensen die nooit een plaat krijgen. En ook voor alle DJ's van Radio Nova.
0: Ja, er moest er eentje zijn van Rob de Nijs. Gerda, jouw telefoon gaat ondertussen. We gaan nog eens luisteren naar een hele fijne klassieker van weleer. Gerda zei, pak nu eens niet een traditionele, pak eens een keertje iets anders. Wel, we hebben uiteindelijk gekozen voor deze. Dit is Mirella. Dit is Rob de Nijs bij Nova. Goedemorgen. Mirella.

0: Want ik heb het verdiend, hè? Toch?
1: Ja, wel.
0: Zeg, Irene, heb je al in een vliegtuig gezeten?
1: Ja, maar het is lang geleden.
0: Het is lang geleden. Oh, en ik heb gehoord van Nora dat jullie richting Oostende moeten. Dus daar is het allemaal een stukje rustiger.
1: Ja, dat is ook niet eens, hè, dat ik in Oostende...
0: Ah, ja. Oké, dan ga je het zeetje nog zien dat je de lucht in gaat misschien, hè? Zeg, Irene, vertel het eens. Hè. Wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Ik ga een plaatje draaien voor al de DJ's van Radio Nova. Voor die voor dingen werken en achter de... Allee, wat zeg ik dan?
0: Achter de schermen.
1: Allee. Ja, achter de schermen. Voilà. Achter de schermen, sorry.
0: Ja.
1: Allemaal, en dat is voor jullie allemaal, voor de DJ's die alle weken, alle dagen op de radio zitten en altijd mooie, mooie plaatjes draaien.
0: Voilà.
1: En ik heb gekozen voor Simply the Best van Tina Turner.
0: Tina Turner en Simply the Best. Hij draait ondertussen al, Irene. Zeg, maak er een toffe vakantie van, hè?
1: Dank u wel.
0: Geniet ervan en we gaan draaien jouw plaat hier op de radio.
1: Ja, dank u wel. Dag, Ertenaar, salut.
0: Ja, dag Irene. Salut, hè.
1: Ja, ja.

0: Het is een nummer dat nog altijd heel veel wordt gedraaid op de radio. Ook op feestjes en partijtjes, denk ik dan. De mensen laat op de avond doen ze allemaal mee met dit nummer natuurlijk. De beste, dat was inderdaad Tina Turner. Hela, vertel het maar eens, want we moeten nog een heel gezellige plaat gaan draaien.
1: Ja, Ilseke die stuurt goedemorgen Ruud en Gerda. Graag een plaatje voor DJ Stef. We missen hem op de radio, zegt ze. Voor Carla, voor Jantje en Anja, voor Frank de Groef, voor Stonzi en alle DJ's en medewerkers van Radio Nova. Graag de medley van Jannes. Groetjes en een fijne dag nog, ondanks de vele regen hier in Aalst. Maar het is niet in Aalst alleen, troost u, wij hebben er ook van.
0: Inderdaad, Ilseke, het regent hier ook aan de studio's van Radio Nova. Maar jij vroeg deze geweldige plaat, een plaat van Jannes, een kroegenmedley. MUZIEK

0: Een beetje het gevoel dat we de Chris en Tongelo weer content hebben gesteld met deze muziek op de radio. Je hoorde Jannes en de Kroegen medley. En daarna was het er gebeurd aan die grote nummer 1 notering voor Marco Schuitmaker. En dat wel met de Engelbewaarder. Wel, over een Engelbewaarder gesproken. Rufin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Ruud.
0: Hoe is het ermee? Ja, hoe is het ermee?
1: Goed hè.
0: Vertel de geit eens even tegen mij. Hè. Wat gaat Remco Evenepoel vanavond doen? Jij bent de man van het wielrennen, heb ik vernomen.
1: Volgens mij gaat hem winnen.
0: Gaat hem winnen?
1: Ja, okay. Ik denk het wel.
0: Ik vind het wel spannend. In ieder geval, het is om 8:30 vanavond dat hij van start gaat. Heb ik hier dat straks gelezen. Dus we zijn benieuwd.
1: Ja, maar ik wil wel kijken.
0: We gaan gauw wel kijken. En dan, ja, ja. En dan moet maar, Martien meekijken.
1: Oh, daar slaapt ze een beetje. Of lees ze
2: naar een boek.
0: Ah, een beetje lezen. Ja, dat kan ook ontspannend zijn, hè. Zeg, Rufin, vertel het eens, John. Wat kunnen wij voor jou doen?
1: Wel, ik zou graag, Danny Fabri, mijn liefde voor jou.
0: Oké.
1: Moet er nou niet verkeerd op passen.
0: Nee. Dat doe ik niet. Ik weet wat jij bedoelt. Vertel maar eens voor wie dat allemaal moet zijn, hè.
1: Wel, dat is voor mijn vrouw Martin.
0: Ja.
1: Voor Lief en Pierre. Karin en Jan, mijn zus Karin allee. En mijn schoonbroer Jan, Karin en Jurgen, Lydia en Rick, Anja en Johan, het volledige Nova-team, zeker al, Carla en Stef, Frank de Groef, Ruud en Gerda.
0: Dank u.
1: Ja, en Gerda ook. Mijn liefde voor jou.
0: ze heeft het gehoord, Rufin.
1: Ja, ik weet het. Monique en Eddie, Greta en Johnny, zeker Rijn, Nora, haar zoon en vriendin, en zeker een goede reis voor Irene en Nora.
0: Ja, ze vertrekken naar Malaga, hè?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En Frankie en Adin ook.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Hebben we iedereen gehad?
1: Iedereen hebben we gehad en al die dag vergeten
0: ben. Oké, okay, ja. dan hebben we zeker iedereen gehad. Zeg, Rufin, nog een plezante zondag daar, hè?
1: Ja, zeker.
0: Geniet
1: en vanavond nog de koers kijken.
0: Oké, okay, ja. Dat gaan we met z'n allen doen. Hey Rufin, merci voor te bellen, hè.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, tot de volgende keer, hè.
1: Ja, zeker.
0: Dit is een plaat die Rufin aanvraagt. Danny Fabri, mijn liefde voor jou.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.

0: Zondagmorgen, bijna 11 uur bij Radio Nova. Dit is Hallo Weekend, nog tot en met 12 uur. En in dat programma draaien we uiteraard jouw verzoekplaten. Hebben jullie er nog in gedachten? 0469 18 83 60. Het hoeft niet live op de radio. Jullie mogen het doorgeven aan Gerda. Willen jullie dat wel? Dan kan dat uiteraard. Jullie kunnen ook een bericht sturen via onze Facebookpagina. Er staat daar een link die Gerda erop heeft gezet. Plaats daar even jouw verzoekplaat. Jullie kunnen het sturen via de Radio Nova app. Oftewel via onze website. Dus redelijk wat mogelijkheden. Jullie zijn met dit moment al heel veel aan het luisteren, waarvoor hartelijk dank. En we gaan nu naar Gerda, want Gerda heeft er nog eentje op verzoek.
1: Ja, ik kreeg een telefoontje van Ronnie van Zwalm en die zegt graag de plaat Lindsay, jij bent die ene. En dat zegt hij voor een zekere Ruud en Gerda die ik nog niet ken.
0: Ah.
1: Voor alle DJ's en medewerkers, voor Molly, voor Katrien Verheyen, voor Cindy de Kooman, voor Johnny Johnson, zijn vrouw Heidi, voor Stonzi, voor Els, voor al wie geen plaatje krijgt en voor alle luisteraars.
0: De Ronnie, we gaan hem onder andere keer aan zijn oren trekken.
1: Hè? Ja, wacht maar, we komen af.
0: Ja, we moeten er nog naartoe. We moeten nog wat flyers van Radio Nova binnen gaan brengen. Ronnie, dat komt er allemaal aan. We hebben dat beloofd. We gaan dat uiteraard doen. En we draaien voor jou Lindsay en jij bent die ene.

0: We die hier, we draaien die hier bij Radio Nova, maar we kozen dit keer voor een andere. Wel, ik koos die niet zelf. Dat werd uiteraard gedaan door Ronnie van Zwalm. Een geweldig nummer van Lindsay. Jij bent die ene. Gerda, ik heb hier nog 1 minuutje of 2 minuutjes. We kunnen nog net normaal draaien met Oerend Hart. Wacht even. Ja, nu sta je open.
1: Ja, en ik heb gezien dat Benny Jolink een prijs gekregen heeft in Nederland. Als Hollandse meester.
0: Ja, hij krijgt de oeuvreprijs Hollandse meester inderdaad. En dat heeft er allemaal mee te maken dat hij heel wat betekend heeft. En dat allemaal in de muziekwereld. We gaan hem nog draaien. Net voor 11 uur. Oerend Hart. Oeh.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
2: This is a humanitarian issue. I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
1: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen weken weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
3: We made the game went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Nafi Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
5: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, de geruchtenmolen heeft heel lang gedraaid. Het is nu allemaal een klein beetje gaan liggen, maar hè, wanneer komt deze beste man terug met de muziek? Ik weet het niet. Ik hoop van wel. Ik hoop dat er zo ergens dus een momentje komt dat we te horen krijgen van... Ja, daar is hij, Marco Borsato met de allernieuwste muziek. We wachten daar rustig op. Komt misschien nog wel. Is het voor 2027, 2028? Wie zal het zeggen? Dat was in ieder geval Ik Leef Niet Meer voor jou hier bij Radio Nova. Aan de start van deel 3 alweer al. Hallo weekend op de zondagmorgen. Gerda, we hebben nog één verzoekje te draaien, denk ik, hè?
1: Ja, ik weet.
0: Er kunnen er nog een paar bij, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus we hebben nog een heel uur lang, dus jullie zijn met heel veel aan het luisteren. Hebben jullie gewoonweg een favoriete plaat in gedachten? Laat het ons gerust eventjes weten via 0469 1883 60. Plaats een bericht op onze Facebookpagina. Plaats een bericht via onze website www.radionova.be. Of stuur gewoon eventjes iets via de Radio Nova app. Dan draaien we nog jullie favoriete muziek hier tot 12 uur bij Radio Nova op de zondagmorgen in Hallo Weekend. En nu is het aan jou, Gerda.
1: Oké, bedankt Ruud dat ik ook iets mag zeggen. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Saul Stonzy. En hij zegt, ik wil een verzoekje aanvragen. En dat in de eerste plaats voor een van harte beterschap voor Stef. Ook groetjes aan Ruud en Gerda.
0: Dankjewel Stonzy.
1: Aan Carla, aan Rudy en het ganse Radio Nova team. En ook voor de verjaardag van Cindy gisteren. Dus hij vraagt voor Cindy ook de plaat aan. Cindy van Isabelle A.
0: Cindy van Isabelle A. Wel, Stonzy, mooie keuze. We gaan hem helemaal speciaal draaien.

0: aangevraagd door Sol Stonzi. Nou, Sol Stonzi binnenkort nog wel een keertje horen hier op de radio. Jullie moeten daar allemaal heel even geduld voor hebben. Isabella A was dat dus en dat allemaal voor Cindy. En dat nummer komt trouwens al uit de jaren 90, Gerda. Eind 98 heb ik hier gelezen, dus... vertel maar, Gerda, we hebben er nog.
1: Ja, ik kreeg hier een berichtje binnen en ik dacht in mijn eigen, oei, Tilt is de naam. Wie is dat nu? Maar het blijkt Tilly te zijn.
0: Tilly, oké.
1: En Tilly die vraagt een plaat aan Geen Minuut Meer Zonder Jou van Jose Sepp.
0: Mm-hmm.
1: En dat zegt ze om deze herfstige dag door te spoelen en te dromen van dat nazomertje. Groetjes aan iedereen van, het radio, van de radio en de trouwe luisteraars.
0: Ja, en Tilly, dan hebben we goed nieuws natuurlijk, want het begint op dit moment al een beetje lichter te worden hier boven de studio toch. En naar het einde van de week komt er 25 graden aan. Dat hebben we toch ter straks vernomen in het nieuws. Maar jij vroeg dus deze plaat van Jose Sepp, Geen Minuut Meer Zonder Jou.

0: heeft op dit moment een hele nieuwe plaat uit. Die wordt hier al gedraaid bij Radio Nova. Het nummer dat heet De Liefde Die Blijft. Goed van de week naar de radio luisteren. Lunchen met Ruud, want we gaan hem zeker nog een keer draaien. Maar dit was een geen minuut meer zonder jou. Een plaat die werd aangevraagd door Tilly. Ja Gerda, nog een plaat. Vertel maar.
1: Wel ja, Molly die stuurde nog een berichtje. Gerda en Ruud, kun je nog een plaatje draaien? En dat voor Cindy haar verjaardag gisteren. En ook voor de mensen die ik daar straks heb genoemd. Graag het plaatje van Jannes en een hartje van goud. Ja.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
4: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend met Ruud en Gerda.

0: Ja, een van de allermooiste, hè, van Lee Towers. Zij heeft er natuurlijk een hele berg. Maar deze die koos ik vandaag eens om te draaien op de radio. Dat was I Can See Clearly Now. Ik richt mij heel even tot Gerda. Gerda, hebben we nog verzoekplaten die we moeten draaien? Op dit moment helemaal niet.
1: Op dit moment niet meer. Nee.
0: Dus we hebben nog heel even. We hebben nog een half uurtje. Dus hebben jullie nog iets in gedachten wat jullie nog graag willen horen op de radio? Wel, het kan nog. 0469 1883 60. Plaats even een bericht via de Radio Nova app of onze website. Dan komt het allemaal dik in orde. Toch even meegeven. Ik ben al heel lang op zoek naar een liedje. En uiteindelijk ben ik er dan in geslaagd om dat nummer toch op een fatsoenlijke manier hier te krijgen. Ook een nummer dat goed klinkt. Het is eigenlijk al een heel oud piratenliedje van heel lang geleden. Het komt uit Nederland en het komt van de Kleintjes Pilsband. Rudy heeft ervoor gezorgd dat ik dat hier kreeg. Gisteren is het er niet meer van gekomen om te draaien. Dus we gaan dat vandaag een keertje doen. Dus als jullie daar zin in hebben, even inhaken en doe gezellig mee met deze hele leuke plaat. En die heet De Santa Maria. Hola. Ja, hij liet heel even op zich wachten, maar daar is hij. Goedemorgen.

0: Ja, lekker hè. Herra, mooi nummer. Ja, hè? ik heb mijn momentje gehad hier op de radio. De Kleintje Speelsband van heel lang geleden. En dat nummer dat heette de Santa Maria. Gerda, het is aan jou.
1: Ja, mijn momentje komt er nu aan. Want ons assepoes, die is aan het kuisen, maar die raakt er precies niet helemaal door. En hij vroeg, gooi er nog maar een baila de gasoline achter. Zo kan ik misschien een beetje sneller avanceren.
0: Oké, een baila gasolina. En dan denk ik natuurlijk meteen aan even serieus.
1: Serieus dan.
0: Oké, we gaan het draaien. Goedemorgen allemaal. De radio wordt harder. Het wordt nog een plezante. Tot en met 12 uur.

0: Ja, we waren zo uit ons dak aan het gaan dat we een ramp in de gaten hadden dat de plaat al gedaan was, Gerda. Baila de Gasolina, dat was even serieus hier in Hallo Weekend bij Radio Nova. Gerda, vertel nog maar eens, want we moeten nog een zomersliedje draaien.
1: Ja, Edi uit Gaverland die stuurde nog, hallo Gerda en Ruud, graag nog eentje alstublieft.
0: Alstublieft, we gaan dat zeker doen.
1: En dat is Willy Sommers met Laat de Zon in je Hart.
0: Ja.

0: Ja, Gerda, hij is ondertussen ook al 66, hoor. Deze Gerard Joling.
1: Ja, dat kan hij.
0: Hij heeft altijd gezegd van,
1: wel, toch jong.
0: De liefde, dit hoeft allemaal niet voor mij. Maar er kwam dan van de week toch een bericht in de krant. Hij zou toch aan het daten zijn met iemand die hij afgelopen zomer is tegengekomen. En het voelt goed. Hij wil nog niet spreken over een relatie. Maar het voelt wel heel goed als hij met die man samen is. Dus misschien toch een nieuwe liefde voor Gerard Joling. En voor de fans van Gerard Joling, Only Joli. Only Joling. Zijn Real Life Soap wordt op dit moment opgenomen. Dus dat gaan we binnenkort allemaal weer kunnen zien op de televisie. Gerda, ik moest nog een liedje draaien over tanden.
1: Ja, wel, gisteren stuurde onze collega Patrick van Bever een berichtje om te zeggen, kun je die plaat eventjes draaien? En dat gaat over mijn tanden kwijt.
0: Ja, mijn gaat over valse tanden.
1: Ja, valse tanden kwijt. Ja.
0: Want, en,
1: ja.
0: En van wie komt dat? Een of andere DJ?
1: Ja, die een...
0: Een liedje heeft opgenomen. Wel, we gaan eens draaien. Hola, klinkt nu wel plezant. Chris van Goetem, helemaal voor jou. Snap ze

0: plaat gaat er nog op, heren.
1: Ja, ik lees, laat maar komen.
0: Ik lees het hier. Het is van DJ Chris de Witte. En hij vraagt zich af of dit wel eens de meezinger voor 2027 zou kunnen worden. Ik heb zo'n klein beetje het vermoeden. Het winter, het moet nog herfst worden. Maar als de winter komt en de mensen gaan skiën. En ze gaan s'avonds, nadat ze in de bergen zijn geweest, naar de après-ski, dat dit wel een treffer gaat worden.
1: Zal het zijn. Ik doe mee.
0: Ik zie de valse gebitten al rondvliegen. In ieder geval, het was een vrolijk liedje. Hey, zo meteen hebben we nog eens de woonboot. Maar we moeten eerst heel even onze reclameboodschappen doen.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel. Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.

0: Ik heb het nooit gekund, Gerda. Ja, je was aan het meezingen. We hebben het gehoord. De Woonboot. En dat inderdaad allemaal van Stef Eckel. Gerda, we hebben nog heel even de tijd om nog een liedje te draaien. En daarna dan komt er echt een einde aan deze aflevering van Hallo Weekend hier op de zondagmorgen. Hè?
1: Ja.
0: We gaan de beentjes nog even de lucht in gooien met Tracy Ullman. Dat is haar welbekende Boy Go Away. Goedemorgen allemaal.

0: wat een nummer, hè. Tracy Ullman hier met een lekkere pittig liedje. En dat heette uiteraard Breakaway. Zo, we zijn klaar. Het is, of we lopen in ieder geval richting 12 uur op deze zondag vandaag, 20 september. Dit moet er meer zijn. Hallo weekend. We willen jullie allemaal heel hartelijk danken voor de vele, vele, vele verzoekplaten. Voor de vele telefoons. We hebben lekker ons werk gehad. En dat zorgt er alleen maar voor dat het hier heel plezant is in de studio. En jullie hebben dat misschien kunnen meebeleven via onze videostream. Gerda, jij ook dankjewel om hier aanwezig te zijn. Om
1: dus met plezier, Rudy.
0: Om het nodige te doen. Wat heb je gezegd? Want als ik dat allemaal alleen moet doen, dan gaat dat volgens mij niet in orde komen, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik ook wel een beetje.
0: Voilà. Gerda, vanmiddag, wat hebben we nog?
1: Tussen 12 en 1 is er dus een uurtje non-stop. Dat is om iedereen de kans te geven om te eten natuurlijk.
0: Ja.
1: Tussen 1 en 3 is er het Land van de Groot met Patrick de Groot. En tussen 3 en 5 is er Muziekvitaminen met Patrick van Bever.
0: Inderdaad, onze Patrikken zijn dan deze namiddag weer op de radio via radionova.be of jullie internetradio om jullie te voorzien van de allerleukste muziek. Gerda, jouw vinger gaat omhoog. Ja,
1: en ik heb gehoord dus dat Patrick van Bever met Muziekvitaminen een uurtje langer gaat doen.
0: Ook vandaag al?
1: Binnenkort.
0: Nee. Binnenkort een uurtje meer Muziekvitaminen op de radio. Allemaal in de gaten houden via radionova.be. We gaan nog één liedje draaien en daarna is het de beurt aan onze automaat die dan automatisch in gang schiet. Dankjewel voor het luisteren. Morgen 11 uur gaan we weer een hele week lang een lunchje met Ruud doen. Graag tot de volgende keer.
1: Dag allemaal.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
2: This is a humanitarian issue. And I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
1: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen weken weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
3: We made the game went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
1: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ook vandaag neemt Patrick de Groot je mee doorheen de muzikale wereld van het land van de Groot. Zondag 1-3 op Radio Nova. Dit is het land.

Met zijn 6 studioalbums en krachtige live optredens is hij al ruim 15 jaar een vaste waarde binnen de Nederlandstalige muzieksector in Vlaanderen. David van Dijk, de liefde weer ontdekt. Dit allemaal hier op deze zondag 20 september. Welkom hier bij Radio Nova, jouw eigenzinnige radio. We zijn weer toe aan het land van de groot. Tot en met 15 uur alweer. Dit is Stef Eckel

De enorme druk en de room eiste echter zijn tol. Het huwelijk van Björn en Agneta strand in 1980 en dat van Benny en Frida volgde het snel daarna in 1981. Je hoorde hier ABBA met een van hun grootste hits. Dat allemaal hier bij Radio Nova.

Dat was de gloednieuwe popslagersensatie Marlies met haar geweldige hit Ik zie de zomer. Onthoud deze naam, want daar gaan we nog heel veel van horen. Terwijl het toch wel regent op deze

Deze plaat is uitgegroeid tot een van de meest geciteerde en herkenbare zinnen uit de Nederlandstalige popwereld. Je hoorde hier Boudewijn de Groot met Jimmy, zijn plaat uit 1973. We gaan terugblik maken, 1967, Sandy Shaw.

Ultieme klassieker, dat was de Belgische trots. De Toolman Sound met hun legendarische en tijdloze disco samba. Het blijft onwaarschijnlijk hoe die tropische energie na al die jaren nog altijd direct uit de radio knalt. Je hoorde hier dus de Toolman Sound. Dit is Al Martino, Volare. Sometimes the world is a valley of

Zijn voormalig landgoed Graceland in Memphis, Tennessee is vandaag de dag nog altijd een van de meest bezochte huizen in de Verenigde Staten. Honderdduizenden fans reizen er jaarlijks naartoe om eer te bewijzen aan de man die de popmuziek voorgoed veranderde, Elvis Presley, Always On My Mind. Terugblik naar het jaar 1965. Tom Jones, It's Not Unusual. It's not unusual.

Deze romantische klassieker uit de Vlaamse muziekgeschiedenis, dat was de ultieme charmeur Frank Galamis allergrootste succes en de onvergetelijke doorbraak hit Bianca, meteen ook een originele van Freddie Breck. Dit is nog Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2 kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Gary Geiger onderging de afgelopen jaren een indrukwekkende fysieke transformatie. Door drastisch te minderen met alcohol en intensief te gaan wielrennen verloor hij maar liefst 20 kilo. Waardoor hij naar eigen zeggen met bakken vol energie op het podium staat. Zonder jou was niet zo'n goed idee. Dit is John Spencer.

Tegenwoordig geniet deze man, de inmiddels 87-jarige zanger, in alle rust van zijn pensioen, de natuur en zijn passie voor paardrijden en zijn eigen ranch, Daniel Gérard met Butterfly. André Gazes, die krijgen we alweer met de plaat uit 1996. De wereld is van ons allemaal.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio.

Ze noemen deze plaat een heerlijke brok pure nostalgie van absolute queen van de Vlaamse Europop. Dat was de ongetemde Petra met haar legendarische en onvergetelijke mega-hit Savant.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een P

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

Met een indrukwekkende carrière die al meer dan 30 jaar omspant, is zij een van de meest succesvolle Britse zangeressen aller tijden. Wereldwijd heeft ze meer dan 70 miljoen platen verkocht. Downtown was dit uit 1964. Dit is nog Sammy Moore.

The Road Ahead was niet bepaald hun eigen genre bij het repertoire dat ze wilden spelen. Sandro van Bremen raakte door de plotselinge hysterische poproem en de constante druk zelfs zwaar overspannen. In 2002 besloot City to City, het duo, door de spanning vroegtijdig de stekker uit de samenwerking te trekken. Dit was het dan weer voor vandaag hier op deze zondag 20 september. Ik wens jullie allemaal nog een aangename namiddag toe. Wat mij betreft graag tot dinsdag. Ik neem afscheid van jullie met de plaat van Yeti Paletti.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Anthony was dit op deze zondagmiddag om het programma mee te starten. Eigenlijk een hele leuke plaat. Ik ga weer verder, maar dan wel zonder jou. Ja, wij doen het samen met al onze luisteraars. Ook hier vandaag weer op jouw zondagmiddag. Wees welkom, we zijn net 3 uur geweest. En dit is het Muziekvitamine programma tot en met 5 uur. Met allemaal heerlijke platen. Ik ga ze straks eens een beetje overlopen, maar deze heb ik nog voor jullie. Het is een eentje van Laura Branigan. Ze komt uit de jaren 80. Dit is Self Control.

Jammer genoeg niet meer onder ons, maar toch een heerlijke artiest. Altijd al geweest. En dit was een van zijn grootste hits. Je hoorde uit 1992, Paul Severs. En jij bent mijn idool. En ik zou zeggen, vandaag in onze aflevering van dit programma heb ik ook voor de fans van Meteor muziek meegebracht. Ik heb muziek van Sergio bij. En we hebben zelfs eentje mee van Jo Valli. En zelfs eentje van de Gibson Brothers. Dus zeker en vast meer dan de moeite waard om je radio iets wat harder nog te zetten en te blijven luisteren hier naar jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, voor iedereen hartelijk welkom. En dit hier, dit is een terugblik uit 1967. Dit is Lynn Anderson en Love of the Common People.

Ome Jan zit aan de bar, hij komt hier al jarenlang. In het weekend heeft hij altijd feest. Geloof en politiek,

0: Ja, een Nederlandse hit was dat voor Jan Waringa. En je hoorde hem vandaag in deze aflevering van Muziek Vitamine met Helder op Gaat Nooit Verloren. Zometeen na de mededeling heb ik voor de fans van Meteor klaarstaan de nooduitgang.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
3: Patrick van Beven.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Ja, je hoort het. Van nieuw werk naar een gouden terugblik. Het is maar een kleine stap natuurlijk in Radioland. En deze hier, die kwam uit 1969. Bob Alexander en Comeback Linda. Een plaatje dus voor alle Lindas die mochten aan het luisteren zijn. Ik heb voor jullie deze ook nog eens gaan opzoeken onder het stoffige laag. Want het is een hele tijd geleden dat we deze plaat nog eens draaiden. Funky Falcon is dit. En op zoek naar een plek voor de nacht. Misschien wel voor ons twee, wie weet.

0: Ik had het jullie beloofd, ja, fans van Johnny Logan, die kwam hier vandaag ook aan hun trekken, want wij hebben die man gedraaid met deze plaat hier. Dat was Deep in My Heart. En blijf zeker luisteren, want zometeen komt er hier bij Radio Nova aan Jovalli en één keer in je leven.
1: Van Busco in Kerkske Haltert, waar vakmanschap een traditie is. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Van Busco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Van Busco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Van Busco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Ter Licht 25 in Kerkske Haltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Van Busco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.
3: Patrick van Beven
4: draait ze voor jou.
5: Voor jou.

toch wel allemaal heerlijke terugblikken uit de Vlaamse en de Nederlandstalige wereld van de muziek. Mark Dix hoorde je en dat met een opname van 1983. Waar moet ik heen zonder jou? En daarvoor ook nog Jo Valli en één keer in je leven. Ik heb nu voor jullie iets van uit de jaren 60, maar onlangs een paar jaar geleden nog een beat erbij gezet. Maar dit is de originele. Dit is Solomon Burke en Cry to Me uit 1962.

het is misschien een redelijk nieuwe naam in de hitwereld, maar Damon van Os was dit en dat met het plaatje Op het plein in de stad. Welke stad, dat mag je er zelf bij verzinnen, want dat staat niet meegegeven. Ja, wij gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft van Muziekvitamine hier op jouw zondagmiddag. We gaan dat doen met een plaat uit 1976. De Gibson Brothers en de Non-Stop Dance. Beste vrienden van de radio, tot zometeen aan de andere kant voor deel 2.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aanlang heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam na zomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is het geluid van
4: Patrick van Bever.
5: Patrick van Bever.

Dit plaatje bestaat ook in het Engels. Jalala, I need you. Zoveel verschil met dit Nederlandstalig nummer is er wel niet natuurlijk. Dit was Corrie Konings uit 2011 met de Nederlandse versie van Jalala, ik mis je. Welkom beste vrienden van de radio. Welkom in deel 2 van Muziekvitamine op jouw zondagmiddag hier bij Radio Nova. Ook nog vandaag in deel 2 heel wat leuke platen. Je zal het zo meteen wel merken. Deze hier, die is sinds vorig jaar uitgebracht. Het is een van Leen Zeilmans. En ik hou van het leven. Wees welkom.

voor de mensen die er mochten aan twijfelen. Zelfs platen van Elvis Presley, de King uit de jaren 60, die worden hier nog regelmatig gedraaid. Vandaar ook vandaag op jouw zondag 1961, Elvis Presley en Give Me The Ride. Wie kent deze plant? Deze plaat hier is van Suzy Marel en zij heeft het over Coupe Soleil.

0: Heel wat jaren staat zij al op de planken. Dana Winner was dit met een nummer uit 1995. De regen van geluk. Die valt hier ook af en toe wel eens uit de lucht natuurlijk. Maar het is dan wel natte regen hier bij ons in Vlaanderen. Zometeen uit 1984. Alison Moyet en Love Resurrection.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
5: Je herinneringen komen weer allemaal tot leven. De gouden ouwe die je kent. Bij Patrick van Bever.
6: Dat is

toch wel een van die fantastische op tempo nummers van bij ons hier uit Vlaanderen. Dat was Bram Bechtold en hij had het over Spreid die vleugels van jou. En deze hier, die hoor ik heel graag. Het is er eentje van een jaar of twee geleden. Het is er een van John Dennis in duet met Isa. En jij geeft mij levenslust.

0: Die gouden terugblikken, die stromen hier weer je radio uit. Gewoon van links naar rechts en omgekeerd. Uit 1983, Pussycat was dit. En dan met Roll On Sweet Mississippi. En wat dacht u van een plaatje van niemand minder dan Willem Bart? Wel, ik heb hem klaarstaan, zometeen na de mededelingen. Willem Bart, en als men een drankje naar jou zou vernoemen, hoe zou dat dan heten, denkt u?
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Patrick van Beveren.

Charlene was dat en mijn hart kent geen geheimen. We kregen hier net nog een berichtje binnen dat het weer heerlijke platen zijn op zondagmiddag hier bij Radio Nova. Je eigenzinnige radio. Wel, wij doen ons best om daarvoor te zorgen voor al onze luisteraars dat ze hele mooie muziek krijgen. En deze hier, die is van een jaar of twee geleden. Spang is dit. En dat samen met Jan Blooy. En dat met de allermooie

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.
4: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

De herwerkte versie hier van dit nummer. Smoep hoorde je en meisjes met rode haren. Zelf vind ik eigenlijk dat vroeger heel veel meisjes met rode haren in het straatbeeld te zien waren. Maar ik vind elk jaar vermindert het. Ik weet niet hoor, er is geen logische verklaring voor, denk ik. Maar in ieder geval, het is wel iets dat mij opviel de afgelopen jaren. Tot zover die plaat van Swoop. Ik heb nu iets geheel anders voor jullie. Uit 1977. Alweer een gigantische terugblik van niemand minder dan Luisa Fernandez. En Lay Love on You.

Ja, destijds was het al een mooie hit. En nog steeds trouwens uit 1977, Luisa Fernandez en Lay Love on You. Beste vrienden van de radio, we gaan richting 5 uur uit. Dus ook einde van deze aflevering van Muziek Vitamine hier bij Radio Nova. We gaan eruit met een plaat van 2018 van Ben Valkenburg. En hij is toch zo trots op jou. Wij trouwens ook op al jullie daar aan de andere kant van de radio. Ik zou zeggen, graag tot morgen. Want morgen ben ik er ook weer bij vanaf 4 uur in de namiddag. En dat voor een nieuwe aflevering van Het Spitsuur. Graag tot dan. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aanlang heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Luchtverkeersleider SkyS legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exitpolls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Luchtverkeersleider Skies legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exitpolls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Luchtverkeersleider SkyS legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exitpolls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Luchtverkeersleider SKAIS legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio No.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Luchtverkeersleider Skies legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.